0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sports Radio.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check unive.nl/supporter van sport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
5: Voetbal.
6: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
5: Hockey.
7: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Darts.
8: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld. En ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het is van niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld beide clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zover is het verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap, met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden, totdat hij een zware blessure kreeg. Maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump. Maar goed, heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij die investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou die niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen home of talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs, want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Okay. Een van de buitenrijken van Barcelona.
2: Oké. Okay. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht gaat al een tijdje dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij klopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
6: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week, of hebben al gepresenteerd deze week, grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit, omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. Dus en in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal, stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Bij aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi hoor. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Nogmaals, het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status, de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluid zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruijff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. The one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Voor het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin, aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat we natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlandse voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. Dus in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als hoofdsponsor van het Nederlands elftal, stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi hoor. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens STER €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Nogmaals, het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan toch in het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Dus zoals net ook al, terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil, met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches streden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruyff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. The one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de compliment? Wie moet even opletten? Frank, over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg.

0: Nou, fantastisch ploegspel. En dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En dat is dan juist om dat die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je de wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stil leven vliegen je om de oren.
0: Ja, en zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat vele mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders, maar in dit geval is het volstrekt relevant, want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
0: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat ze natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlands voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover.

0: when I spent the summer on you.
1: All Sports Radio.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
9: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
10: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
11: Autosport.
12: Hey, Jalle Kallef hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen... dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar. Want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk... ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want je bent ook nog, misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school of?
1: Qua studierichting.
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk ja, nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En ja, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En ja, dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En ja, toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En ja, toen stond ik daar en ja, heb ik gewoon gewonnen. Dus ja, dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet ja, onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Ja, het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, ja, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus ja, dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nou ja, nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker
1: van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou, heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Nee. Zeker. Dus ja, dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Ja, precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet, precies, niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk ja, heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is, nou, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En ja, die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat.
2: Ja.
1: Nou, wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken. Heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu Alicia Voorduin. Superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komen.
2: Ja, het mag komen. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad, wat je terecht al zei, enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld beide clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zoveel is het verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen. En zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump, maar goed. Heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij de investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou die niet op niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen home of talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs. Want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Okay. Een van de buitenrijken van Barcelona.
2: Oké. Okay. En dan Gerard Piqué, die kocht de FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus, en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij koopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen.
5: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Dan kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Ja, klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies, ja. Dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school of?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eentje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk ja, nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En ja, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En ja, dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En ja, toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En ja, toen stond ik daar en ja, heb ik gewoon gewonnen. Dus ja, dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet ja, onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Ja, het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, ja, hey, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus ja, dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nou ja, nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker
1: van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou, heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
2: Zeker. Dus ja, dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is, Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Ja, precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet, precies, niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk ja, heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is, nou, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En ja, die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat, Nou, wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken. Heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komen.
2: Ja, mocht komen. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Jure Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op 2 staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld bij de clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dit is zoveel verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen. En zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump. Maar goed, heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij de investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC-evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou die niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en 3 Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen home of talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De 3 clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf dat initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn, want tussen de clubs. Want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er eenmaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Een van de buitenrijken van Barcelona.
2: Oké. Dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. En in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij koopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Fenway.
1: All Sports Radio.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
6: Snowboarden.
7: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
8: Cricket.
9: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
8: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. En in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld. Dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder, onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches streden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruyff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardige en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegen, die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, en zeker de Tour de France straks met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerde iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat ze natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlands voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover.

Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. In het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. En in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Ter aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan in toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status, de official en exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluid zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou, over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder, onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruyff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. The one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Voor het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat we natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlands voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast.

0: All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal. Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
5: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
7: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: better. All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat een luisterde netjes naar
2: je? Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12 jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies, ja. Dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij hem die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eentje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja,
1: ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
2: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat... Ja. Wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En nou, heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komen.
2: Ja, dat moet komen. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld bij de clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zoveel verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen. En zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump. Maar goed, heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij de investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou die niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en 3 Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De 3 clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs, want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er eenmaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders. En genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR-team.

0: In Spanje.
1: Oh, in Spanje, oké.
0: Een van de buitenwijken van Barcelona.
1: Oké. Dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de Eredivisie. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. En in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Want ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
0: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Ja, tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij koopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
1: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
0: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten en we spreken elkaar volgende week.
1: Tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk, goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of er was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies, ja. Dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat.
2: Zeker.
1: Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
2: Zeker.
1: Zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Heel positief eigenlijk. Na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
2: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen. Als het goed is, Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met Ook Talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
2: Ja.
1: Wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En nou, heel erg veel succes natuurlijk,
2: ja,
1: als dat kan.
2: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld beide clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zoveel verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden, totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump, maar goed. Heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij de investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC evenement dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news, maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou hij niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief, bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en 3 Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar. En Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen home of talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De 3 clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf dat initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs. Want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er eenmaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Een van de buitenrijken van Barcelona.
2: Oké. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij koopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
4: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. En in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal, stel wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens STER €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan in toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal, zoals net ook al, terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil, met name in de Verenigde Staten, want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches streden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruijff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van de Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de compliment? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardige en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. En hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, en zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat ze natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlands voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketen zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week, of hebben al gepresenteerd deze week, grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit, omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. In het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. En in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal, stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull-auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1-auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan toch in het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1-auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal, zoals net ook al, terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil, met name in de Verenigde Staten, want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder, onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruyff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. The one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Voor het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard, maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, zeker de Tour de France straks met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat vele mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat we natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlands voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Bij Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. Allsports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: Allsports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
9: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar Allsports Radio.
10: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar Allsports Radio.
11: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar Allsports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op Allsports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. Allsports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raken was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Dan kunnen we echt wel zeggen dat je wortelt tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12 jaar leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, en dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
2: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voordaan gaan steunen?
2: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat... Ja. Wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En nou, heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komen.
2: Ja, mocht komen. All Sports Radio Live.

Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @sportsradio.nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld bij de clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dit is zoveel verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden, totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump, maar goed. Heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij die investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC evenement dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news, maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou hij niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief, bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar. En Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal, zullen dus het komend seizoen met Groningen home of talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken in zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs. Want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er eenmaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Okay. Een van de buitenwijken van Barcelona.
2: Oké. Okay. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: En dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Het is een hele grote club. Maar hij klopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten en we spreken elkaar volgende week.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check unive.nl/supportervansport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk, goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of er was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar. Dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school of?
1: Qua studierichting.
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: Ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die direct goed is.
2: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Heel positief eigenlijk. Na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen. Als het goed is, Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voordaan gaan steunen?
2: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
2: Ja.
1: Wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat kan.
2: Ja, mocht komen. All Sports Radio Live.

0: miles away.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de ontwikkelingen?

0: Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld bij de clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zoveel is het verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen. En zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump, maar goed. Heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij die investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou die niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf dat initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs, want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat een paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Okay. Een van de buitenrijken van Barcelona.
2: Oké. Okay. En dan Gerard Piqué, die kocht de FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, €450 miljoen voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij koopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
10: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
11: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. En in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld. Dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi hoor. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens STER €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder, onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruijff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten? Frank, over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hem zelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Voor het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegen, die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, zeker de Tour de France straks met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, beter vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat we natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlandse voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert. Tot zo.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. En in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal, stel wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens STER €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan in toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir. En zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's. De plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk $60 miljoen per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruijff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van de Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardige en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegen, die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, en zeker de Tour de France straks met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerde iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat ze natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlands voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Cito.
1: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster. En dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk.
2: Zeker,
1: wat zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen... dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar. Want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En dat was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Ja, klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, en dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die direct goed is.
2: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
2: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat... Ja. Wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat kan.
2: Ja, mogen komen.
0: All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad, wat je terecht al zei, enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld bij de clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dit is zoveel verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen. En zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump, maar goed. Heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij de investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC evenement dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news, maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou hij niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief, bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en 3 Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar. En Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De 3 clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf dat initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs. Want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is er dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. Nou, we zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, dat is in Spanje, oké.
1: Okay. Een van de buitenrijken van Barcelona.
2: Oké. Okay. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus, en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, €450 miljoen voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Want ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij koopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja?
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
8: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal.
10: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
9: Tennis.
11: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus het was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12 jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar. Dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school of?
1: Qua studierichting.
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel,
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
2: Zeker.
1: Zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Nee. Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
2: Ja.
1: Wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. Wel. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komen.
2: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

is All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
4: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
5: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad, wat je terecht al zei, enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld bij de clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zover is het verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen. En zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump, maar goed. Heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij de investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Hij zou, ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou hij niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn, want tussen de clubs. Want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR-team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Een van de buitenrijken van Barcelona.
2: Oké. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij klopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke

0: professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
5: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
6: Excuse me. My name is on the list.
7: What list?

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.

0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
1: Voetbal.
2: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
1: Hockey.
3: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Darts.
4: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketen zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week, of hebben al gepresenteerd deze week, grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit, omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. In het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. En in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan in toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluid zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou, over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder, onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruyff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Voor het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegen, die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat we natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlands voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week, of hebben al gepresenteerd deze week, grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit, omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. In het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. En in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als hoofdsponsor van het Nederlands elftal, stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens STER €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan toch in het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Het is zelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder, onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruyff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van de Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de compliment? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardige en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegen, die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerde iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat ze natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlandse voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check unive.nl/supporter van sport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Hockey.
5: Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal.
7: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Oh.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus het was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk, goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12 jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of er was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school of?
1: Qua studierichting.
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Een van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
2: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen. Als het goed is, Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat Nou, wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komen.
2: Ja, het mag komen. All Sports Radio Live.

Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld beide clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dit is zoveel verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump. Maar goed, heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij die investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou die niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf dat initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs, want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er eenmaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is, dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Okay. Een van de buitenrijken van Barcelona.
2: Oké. Okay. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij koopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Zo, we denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk, goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk... ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat.
2: Zeker.
1: Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die direct goed is.
2: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
2: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen. Als het goed is, Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met Ook Talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voordaan gaan steunen?
2: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karaat op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Mijn meest ultieme doel op dit moment is... ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille. Het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden. Wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. Wel. En nou, heel erg veel succes natuurlijk,
2: ja,
1: met alles wat kan.
2: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van den Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen.
7: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
8: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Je klopt.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins.

0: eens parallellopend met Deloitte, hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat aartsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op drie en vier staan gedeeld bij de clubs uit Manchester, dus United en City. Op vijf Arsenal en op zes Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is, een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider, dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zover is het verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump, daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
0: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd en die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000, dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump, maar goed. Heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding? Het zegt mij niks, maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij die investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC-evenement dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news, maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou hij niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
0: Soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
0: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en 3 Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen home of talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De 3 clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf dat initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs, want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat een paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
0: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5.000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
0: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
0: Oh, is in Spanje, oké.
1: Een van de buitenrijken van Barcelona.
0: Oké. Dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. En in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij koopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
0: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Sneller. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: 스포츠 라디오.
1: 자, we denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat de komende

0: weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Ja, het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. Dus, en in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van, hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld. Dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi hoor. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan zoals altijd, Frank, de Formule 1.
0: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Nogmaals, het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan in toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
0: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status, de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder, onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af. En die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig. Want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir. En zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's. De plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk $60 miljoen per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale, waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruijff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. The one and only Pep Guardiola. Voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten? Frank, over wie gaat dat deze week?
0: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. Niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard, maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor etappe van de Tour de France voor de televisie zitten. En dat is dan juist om dat ploegen, die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Liesebaek, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
0: Ja, en zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
0: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerde iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat ze natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlands voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week, of hebben al gepresenteerd deze week, grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit, omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. Dus, en in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van, hoofdsponsor van het Nederlands elftal, stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi hoor. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan in toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze altijd niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al, terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil, met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status, de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan, iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder, onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk $60 miljoen per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruyff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. The one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, en zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat vele mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat ze natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlands voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk, goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk... ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat.
2: Zeker.
1: Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk ja, nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En ja, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En ja, dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En ja, toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En ja, toen stond ik daar en ja, heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet ja, onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Ja, het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
2: Zeker.
1: Zijn. Die denken, ja. Hey, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus ja, dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nou ja, nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou, heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Nee. Zeker. Dus ja, dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is, Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Ja, precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog plantenbeurs van Hoogdorplaan en Stoffelsfoods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet, precies, niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met Ook Talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk ja, heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is... nou, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En ja, die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille. Het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden. Dat,
2: ja.
1: Nou, wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om nou ja, wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En nou, heel erg veel succes natuurlijk,
2: ja,
1: als het kan.
2: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad, wat je terecht al zei, enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld bij de clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zoveel verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap, met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden, totdat hij een zware blessure kreeg. Maar hij is weer helemaal terug, dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump, maar goed. Heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij de investering heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou die niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en 3 Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De 3 clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf dat initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs, want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er eenmaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Een van de buitenrijken van Barcelona.
2: Oké. Dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus, en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier, want hij koopt nu eigenlijk, natuurlijk het is een hele grote club, maar hij klopt wel de club waar hij groot geworden is, hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op